0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763537247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet de wakalet ka kaam karta hai, jabhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de Straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de wallen tot 21 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

प्यार भरे लफ्ज़े हमको सुनाए अल्ताफ राजा जी ने। जी हाँ, What they can have for me, om alles in het leven te hebben. What they can have for ons, voor mij, om alles in het leven te hebben. Het betekent een dak boven mijn hoofd. Het betekent een dak boven mijn hoofd hebben. Wat de eten, de genegenheid van dierbaren en de rust van slaven met een zuiver.

Je bent mijn sona, je bent mijn sona, jou wil ik niet hona. Je bent mijn sona, jou wil ik niet hona, anders ga ik corona. I love you Ina, I love you Ina, ik weet zelf niet Ina.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NSC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketing. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: अधिवक्ता कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met het goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Heuby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar, een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Heuby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan.
5: Vahon Hindustani Radio. Vahon Hindustani Radio.

0: pizza's, ben ik zo zat. Alleen dit, man. Oh, mijn meisje, kom eens horen. Een zwaard. In plaats van...
1: Dude. You're such a fucking genius, dude. Where do you like do? Like, how do you learn that, dude? Like, what college do you go to, like, dude? Oh, we just gotta add like a big sword, dude. Wow. So, you like a sword, dude.
0: Je hebt pizza's, ben ik zo zat. Wow. Waar komt dat vandaan? Stay out.
1: Oh.
0: Dude. Ja, dat bedoel ik. Shank.
2: Dat die op die PC. Nee, je hebt verkeerd gevoel.
3: Wat is die prikker van Mix & Master? Oké, okay, is goed.
4: Het lag niet aan mij. Het lag niet aan jou, maar aan mij. Sachibat hadoso. Ik bar fir Ashni Matadin King Layo kesaat.

0: Je hoortoestel opladen terwijl je slaapt.
1: Ja, dege Savaria Kebaat, Kaseko Rhythm All Stars, Nawan Rai.

0: हर अपफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Heutby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samen komen.
0: Muziek en informatie. Fahom Hindustani Radio.
6: और क्या होगा क्या नहीं होगा प्रोग्राम में आज सुनते रहो प्यार भरी गीतों का बहार। प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं।

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. VahonFM.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Sweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07236522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
4: आज सुनाएंगे

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze frisse maandagmiddag van 15 juni 2026. Ik hoop dat u een leuk weekend heeft gehad. De zon was volop in zicht in place. Dus ik hoop dat u ervan heeft genoten. Zo te zien gaan we mooie zonnige dagen tegemoet. Maar het is vandaag nog een beetje frisjes. Hier is het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 15 juni 2026. Wereldbankgroep pompt miljoenen in Caribisch fonds. Ook Suriname komt in aanmerking. De International Finance Corporation, IFC, de private investeringstak van de Wereldbankgroep, investeert tot $15 miljoen in een nieuw regionaal fonds dat economische groei, werkgelegenheid en klimaatbestendige ontwikkeling in het Caribisch gebied moet stimuleren. Ook Suriname behoort tot 13 landen die voor financiering in aanmerking komen. Het gaat om het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, een investeringsfonds dat is opgezet. Sorry, mijn telefoon gaat hier maar. Ik probeer het erachter te krijgen, het lukt me niet. Het gaat om het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, een investeringsfonds dat is opgezet door het CARICOM Development Fund, CDF, en wordt beheerd door de regionale investeringsmaatschappij Cygnus. Het fonds richt zich op de financiering van middelgrote ondernemingen, infrastructuurprojecten en initiatieven die de economische weerbaarheid van Caribische landen moet versterken. Volgens de IFC is dit de eerste keer dat de organisatie via een regionaal schuldfonds rechtstreeks investeert in het Caribisch gebied. De investering van maximaal $15 miljoen moet andere investeerders aantrekken, zodat het fonds uiteindelijk kan uitgroeien tot een omvang van tussen de $75 en $125 miljoen. De Wereldbankgroep wijst erop dat veel Caribische bedrijven moeite hebben om langlopende financiering te verkrijgen. Hierdoor blijven investeringen in productie, innovatie en uitbreiding vaak achter. Volgens betrokken instellingen kampt de regio met een financieringstekort van meer dan $22 miljard. Het nieuwe fonds moet daar verandering in brengen door kapitaal beschikbaar te stellen voor ondernemingen en projecten die voor commerciële banken vaak te groot, te risicovol of te langlopend zijn. Voor Suriname kan het fonds nieuwe mogelijkheden creëren voor bedrijven die actief zijn in sectoren zoals landbouw, energie, transport, woningbouw, waterbeheer, financiële dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie. Deze sectoren behoren tot de prioriteiten van het fonds. Daarnaast kunnen projecten gericht op klimaatadaptatie en duurzaamheid in aanmerking komen voor financiering. Voor landen als Suriname die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, kan dit een belangrijke aanvullende bron van investeringskapitaal vormen. Een belangrijk doel van het fonds is het mobiliseren van privaat kapitaal. Caribische economieën zijn traditioneel sterk afhankelijk van overheidsinvesteringen, internationale leningen en ontwikkelingshulp. Door meer particuliere investeringen aan te trekken, hopen de initiatiefnemers de economische basis van de regio te verbreden. Volgens IFC-directeur voor het Caribisch gebied Elisabeth Martinez de Marcano hebben bedrijven in kleine eiland- en kuststaten behoefte aan flexibele en langlopende financiering om te kunnen groeien en beter bestand te zijn tegen economische schokken en natuurrampen. De aankondiging komt op een moment waarop veel Caribische landen zoeken naar nieuwe bronnen van financiering voor economische ontwikkeling. Tegelijkertijd bereiden verschillende landen zich voor op grote investeringen in duurzame energie, klimaatbestendige infrastructuur en digitalisering. Voor Suriname kan het fonds op termijn een aanvullende financieringsbron worden naast traditionele bankleningen, internationale ontwikkelingsfondsen en investeringen die samenhangen met de opkomende olie- en gassector. Indien Surinaamse ondernemingen erin slagen toegang te krijgen tot deze middelen, kan dat bijdragen aan meer investeringen, nieuwe bedrijvigheid en extra werkgelegenheid. Tot zover

DNA begint een intensieve begrotingsmarathon. Focus op prioriteiten, sociale sector en productie. De Nationale Assemblee staat later op de dag met de behandeling van de staatsbegroting 2026. Dus vandaag. Volgens commissievoorzitter Rabin Parmisser wacht het parlement een intensief traject met lange vergaderdagen, scherpe prioriteiten en stevige discussies over de beperkte financiële ruimte waarover de regering beschikt. Door het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product kunnen voornemens van diverse ministeries niet worden uitgevoerd. Haast alle ministers willen meer geld. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. De openbare behandeling begint vandaag om 10 uur. Daarna zal het parlement vrijwel iedere werkdag vergaderen om 10 uur tot 8 uur 's avonds. Dus vanaf 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Alleen op woensdagen wordt niet vergaderd, want dan wordt de vergadering van de Raad van Ministers gehouden. Indien een vergadering later aanvangt, zal de verloren tijd in de avond worden ingehaald, zegt Parmisser in een gesprek met Star News. Als wij bijvoorbeeld een half uur later beginnen, dan gaan wij ook een half uur langer door. De bedoeling is om het programma strak af te werken, zegt Parmisser. Voorafgaand aan de openbare behandeling komt het parlement in een huishoudelijke vergadering bijeen. Dan zal het eindverslag worden gepresenteerd over de begroting. Prioriteit voor onderwijs, zorg en productie. Uit de voorbereidende werkzaamheden van de commissie blijkt volgens Parmisser dat vrijwel alle ministeries meer middelen wensen dan binnen de huidige begrotingsruimte mogelijk is. Er wordt echter prioriteit gegeven aan sectoren die niet langer kunnen wachten op investeringen. Daarbij noemt Parmisser onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en de productiesector. We moeten mensen beschermen, maar tegelijkertijd ook investeren in productie, zodat er meer inkomsten voor het land kunnen worden gegenereerd. Sommige achterstanden kunnen niet langer worden uitgesteld, aldus de commissievoorzitter. Volgens hem, Parmisser, geldt dat onder meer voor knelpunten in de gezondheidszorg, de beschikbaarheid van medicijnen, onderwijsvoorzieningen en de achterstand in de infrastructuur. Parmisser verwacht dat het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product een belangrijk onderwerp van discussie zal worden tijdens de behandeling. Hij wijst erop dat al jarenlang verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop leningen in de begroting worden verwerkt. Volgens Parmisser wordt daarbij vaak voorbijgegaan aan het feit dat een aanzienlijk deel van de opgenomen financiering wordt gebruikt voor de aflossing en herstructurering van bestaande schulden. De commissievoorzitter merkt op dat de huidige regering door schuld, herschikkingen en herfinanciering volgens eerder berekeningen honderden miljoenen Amerikaanse dollars aan toekomstige betalingsverplichtingen heeft weten te besparen. Naast de financiële ruimte vormt ook de uitvoeringscapaciteit van de overheid een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de commissiebehandeling is volgens Parmisser herhaaldelijk gewezen op tekorten aan gespecialiseerd personeel voordat bij projecten die niet buitenlandse leningen en internationale financieringen worden uitgevoerd. Vooral bij projecten die met buitenlandse leningen en internationale financiering worden uitgevoerd. Internationale financiers stellen vaak strikte eisen aan voorbereiding, uitvoering en rapportage. Zonder voldoende deskundig kader kan de uitvoering van projecten vertraging oplopen. De commissievoorzitter zegt tevreden te zijn over de medewerking van de ministeries tijdens de voorbereiding. Aanvullende informatie, tabellen en onderbouwingen zijn de afgelopen dagen nog aangeleverd, waardoor de commissie zich beter heeft kunnen voorbereiden op de behandeling. Met het oog op de beperkte resterende maanden van het begrotingsjaar benadrukt Parmisser het belang van een snelle afronding. Wanneer de begroting medio 13 juli wordt goedgekeurd, resteert nog ongeveer een half jaar voor de uitvoering van de geplande programma's. Het is daarom belangrijk dat wij voortvarend werken, zodat de middelen die worden goedgekeurd ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet, benadrukt Parmisser. Hij is
ingenomen de inzet van diverse vaste commissies, wetgevingsjuristen en het gehele personeel van de Nationale Assemblée. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar mijn commentaar hierbij, men heeft over de beperkte middelen, let goed, men heeft het over de beperkte middelen, weinig financiële ruimte. Hé, daar zijn de, om ons benoemd, Srenang moest benoemd, wat ambassadeur naar Zwitserland, Srenang moest benoemd, wat ambassadeur naar Marokko, Srenang moest benoemd, wat ambassadeur naar Israël. Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Dat zij voor Jones, Steve Jones, ja, de bisschop van de kerk van Boutersen, dat 20 jaar veroordeeld en tussen op de vlucht overleden, misdadig crimineel Boutersen. Wat heeft Suriname in Israël dat zo'n crimineel? Ja, want Steve Meyer, werd toen Boutersen in leven was, al voorgedragen voor een ambassadeursfunctie in Israël. Maar vanwege een seksuele intimidatie in zijn kerk en na protesten werd die benoeming, die voordracht ingetrokken. Nu wordt hij weer door de NDP-regering onder leiding van mevrouw Simons, het ministerie van Buitenlandse Zaken, meneer Bova, benoemd tot ambassadeur in Israël. Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Er wordt de ambassadeur benoemd in Zwitserland. Wat voor belangen heeft Suriname in Zwitserland? Je kan toch daar de ambassadeur in Brussel, de Surinaamse ambassadeur in België, een belangrijk land, kan je toch benoemen als niet-residerende ambassadeur in Zwitserland van Suriname? Dat kost je niks, alleen de reizen naar Zwitserland. Waarom moet je een permanente post, ambassadepost gaan zetten in Zwitserland? Het kost je huur van een pand, het kost je huur van het huis van de ambassadeur, het kost je personeel. Dat is Mevrouw Simons, wat bent u mee bezig? Waarom moet er een ambassadeur in Marokko komen? Wat voor zaken hebben we in Marokko? Wat voor zaken hebben we in Marokko? Benoem dan de ambassadeur hier in Europa. Of misschien, we hebben ook een ambassadeur in Ghana. Benoem hem als niet-residerend ambassadeur voor Suriname in Marokko toch? Kost je minder geld? Ik bedoel, ik ben dom, zo dom ben ik nog niet. Om te weten dat je niet-residerende ambassadeurs kan hebben die ook de wereld rondreizen om hun zaken goedkoper te maken. Steve Meyer wordt ambassadeur in Israël. Wat voor baat heeft Suriname daarbij? Wat voor baat heeft Suriname daarbij? Mevrouw Kanhai, die wordt ambassadeur in Zwitserland. Wat voor baat heeft Suriname aan Zwitserland? En zo gaan we door. Het land heeft al geen geld. Men klaagt over weinig financiële ruimte bij de behandeling van de begrotingen van die vandaag beginnen. Dan benoemt men lukraak ambassadeurs. Weet je wat dit is? Het is zuiver family and friend. Men moet vrienden. Men moet vrienden. Voorzien. Family and friends. Men moet vrienden plaatsen om geld te verdienen. Zonder enig zin. En van mijn desantokie zal Suriname vandaag te klein zijn. Dan heer Grondapu Bimbari. Money no de. Toch weer benoemd ambassadeur. Neem prees bij UNAF abi ambassadeur. Na poortbroek weer broek. Echt waar. Ik vind dit weggegooid geld. Ambassadeur Steven Meijer in Israël. Ambassadeur in mevrouw Kanhai. De dochter van meneer Kanhai. In Zwitserland. Ambassadeur in Marokko. Ik weet niet wie die gaat worden. Maar het is toch belachelijk. Dat zo'n arme land. En money no desref. Oil money ne kong ete. Dan gaan we ambassadeurs lukraak benoemen. Het is een faciliteren van partijgenoten. Het is een faciliteren van partijgenoten. Jippies maar. Die steun je partij. Die deelwa. Voeten hoeven naar partij. Je hebt dingen aan Marokko. Bah. Vies. Echt waar. Zo komt Suriname nooit vooruit. Tot zover. Om bericht uit Staarnieuws. Voorzien van mijn

Intussen zegt Bronte Soario, ik blijf mijn grondwettelijke taken uitvoeren. De fractieleider van Partiaal Loer, PL Bronte Soario, zegt in een gesprek met Star News dat hij zijn grondwettelijke taken als lid van de Nationale Assemblée zal blijven vervullen. Hij zal zich onverminderd inzetten voor de vertegenwoordiging van het volk. De Surinaamse grondwet is helder over de wijze waarop een lid van de DNA Assemblée, van de Nationale Assemblée, zijn lidmaatschap kan verliezen. Ik ben gekozen door het volk en vervul een grondwettelijke mandaat. Dat mandaat neem ik serieus en ik zal mijn verantwoordelijkheden blijven uitvoeren. Soumahario wijst erop dat de zaken waarover het Openbaar Ministerie spreekt betrekking hebben op zijn voormalige functie als minister en niet op zijn huidige functie als volksvertegenwoordiger. Volgens Soumahario heeft de Nationale Assemblée hem niet schuldig verklaard, maar besloten de weg vrij te maken voor het verdere traject van het Openbaar Ministerie. Over schuld of onschuld beslist uiteindelijk de rechter. Dat is hoe onze rechtsstaat werkt. De politicus benadrukt verder dat hij zijn parlementaire taken zal blijven vervullen en aanwezig zal zijn bij de behandeling van de begroting die vandaag begint. Het Surinaamse volk mag erop rekenen dat ik mijn werk blijf doen. Ik ben niet gekozen om weg te lopen voor verantwoordelijkheid. Ik ben gekozen om het volk te vertegenwoordigen, juist ook in moeilijke tijden. Soumahario merkt op dat de vraag of een parlementariër zijn lidmaatschap van de Nationale Assemblée verliest na een in staat van beschuldigingstelling niet werd gesteld toen de huidige voorzitter van de Nationale Assemblée en voormalig vicepresident Ashunadin in staat van beschuldiging werd gesteld terwijl hij eveneens lid was van de Nationale Assemblée. Juist daarom vind ik het belangrijk dat vergelijkbare situaties ook op een vergelijkbare wijze worden beoordeeld. Soumahario benadrukt dat de grondwet voor

zaken die hij nu heeft gedaan met een vorige regeringsperiode. Logisch was zo'n hard, joh. Logisch. Men heeft deze regeringsperiode is men nog niet gaan controleren. Men controleert de vorige regeringsperiode. En moet je daarvoor verantwoording afleggen, toch? Dus dan converteer me, je naam is Mati Bronto, maar dan converteer me, dan kun je me 60 voor 90. En dan laus aan je takje. Tot zover een bericht uit Stanus, voorzien van mijn commentaar.

arenden omgeslagen op Brokopondo Stuurmeer. Iedereen is gered. Op het Brokopondo Stuurmeer is zondagavond een boot met 7 opvarenden omgeslagen. De melding kwam binnen vanuit het district Brokopondo, waarna de politie direct werd gealarmeerd. Intussen is bekend geworden dat alle personen in veiligheid zijn gebracht. Volgens de eerste informatie is de boot onder nog onbekende omstandigheden gekapseisd op het Stuurmeer. Op het moment van de melding waren de 7 opvarenden nog niet in veiligheid gebracht. Hulpdiensten en betrokken instanties zijn bezig met de reddingsoperaties om de opvarenden zo snel mogelijk te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Deze actie is succesvol afgerond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder het vaartuig is omgeslagen. Tot zover een bericht uit

ziet kansen voor sterkere economische as tussen Suriname, Guyana en Trinidad. Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago beschikken over complementaire economische sterktes die beter benut kunnen worden voor regionale groei en ondernemerschap. Dat stelde minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking tijdens de netwerkbijeenkomst van de Suriname Guyana Chamber of Commerce, de SGCC, en de Trinidad and Tobago Manufacturers Association, TTMA. De toenemende economische dynamiek biedt volgens de minister Bouva in de regio een uitgelezen kans om handelsrelaties te verdiepen, investeringen aan te trekken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te stimuleren. Bouva benadrukte dat duurzame economische ontwikkeling met niet alleen afhankelijk is van nationale inspanningen, maar vooral van sterke regionale partnerschappen. Bouva sprak zijn waardering uit voor de rol die de SGCC en de TTMA vervullen bij het verstrekken van banden, bij het versterken van banden tussen het Surinaamse, Guyanese en Trinidadiaanse bedrijfsleven. En het SG en het SGCC staat voor Suriname Guyana Chamber of Commerce en de TTMA staat voor Trinidad and Tobago Manufacturers Association. Dat zei Bouva dus en het verhaal gaat verder. De minister wees erop dat Suriname steeds nadrukkelijker inzet op economische diplomatie als instrument voor nationale ontwikkeling. In dat kader worden economische relaties met landen binnen en buiten de regio verder uitgebreid en verdiept. Daarbij noemde Bouva onder meer samenwerkingsverbanden met partners in het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Europa en Noord-Afrika. Bijzondere aandacht ging uit naar de samenwerking tussen Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago. Over een sterkere productie- en energiesector, de wijk Guyana

2 Guyana. 2 Guyana. Een periode van snelle economische groei doormaakt. Surinaamse bedrijven zijn volgens hem steeds actiever betrokken bij deze ontwikkelingen. Samen beschikken onze landen over sterke punten die elkaar aanvullen en de basis kunnen vormen voor wederzijdse voordelige partnerschappen, stelde de minister. Het doel moet volgens hem verder gaan dan alleen het vergroten van de handel. Hij pleitte voor meer gezamenlijke investeringen, kennisuitwisseling, technologische samenwerking en de ontwikkeling van regionale waardeketens die de concurrentiepositie van Caribische ondernemingen versterken. Bovendien benadrukte dat de toekomstige welvaart van de regio zal afhangen van de mate waarin landen en bedrijven erin slagen duurzame samenwerkingsverbanden op te bouwen. De toekomstige welvaart van onze regio zal niet afhangen van geïsoleerde inspanningen, maar van zinvolle samenwerking tussen landen en bedrijven die de waarde van partnerschappen erkennen. Aldus de minister. Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van uiteenlopende sectoren, waaronder productie, logistiek, bouw, infrastructuur, energie, landbouw, technologie, onderwijs en dienstverlening. Ook leden van het diplomatieke korps namen deel aan de receptie.

ligt in Fort Zeelandia. Fort Zeelandia vormde afgelopen vrijdagavond het decor van een bijzondere culturele ontmoeting. Op initiatief van de ambassade van Argentinië en de delegatie van de Europese Unie vond een lyrical cultural exchange plaats die het publiek wist te verrassen en te ontroeren. De ambassade van Argentinië had voor deze bijzondere culturele avond ook vertegenwoordigers van de Surinaamse regering en het diplomatieke korps uitgenodigd. Onder de aanwezigen bevond zich minister van Buitenlandse Zaken Melvin Bouva naast enkele andere ministers en genodigden. De avond bracht artiesten uit Argentinië en Suriname samen in een programma waar de muziek de taal van verbinding werd. Uit Argentinië waren de bariton Leonardo López Linares en blokfluitiste Cecilia Marapino naar Suriname afgereisd. Aan Surinaamse zijde maakten onder andere Duncan Brunings en het kathedraal kinderkoor hun opwachting. Wat vooral opviel was het hoge artistieke niveau van de optredens. Duncan Brunings bewees dat Suriname over zangtalent beschikt dat zich moeiteloos kan meten met internationaal gerenommeerde artiesten. Zijn optreden liet geenszins onder voor dat van de Argentijnse bariton en werd door velen ervaren als een van de hoogtepunten van de avond. Het kathedraal kinderkoor voegde daar een dimensie aan van puurheid en hoop, waardoor het programma een bijzondere balans kreeg. Minstens zo betekenisvol als de muziek was de locatie. Fort Zeelandia is niet zomaar een historisch monument. Het is ook de plaats die in het collectieve geheugen van Suriname verbonden blijft met de tragische gebeurtenissen van december 1982, toen 15 vooraanstaande Surinamers er op gewelddadige wijze om het leven kwamen door toedoen van de 20 jaar inmiddels op de vlucht overleden moordenaar crimineel Daisy Delano Boutsen. Juist daarom kreeg deze avond een diepere symbolische betekenis. Waar ooit angst, verdriet en verdeeldheid in sporen nalieten, klonken nu stemmen en melodieën die schoonheid, harmonie en verbondenheid uitdroegen. Voor velen die geloven dat er meer bestaat tussen hemel en aarde, voelde het alsof de krachtige gezang en de warme klanken die avond het fort vulden met licht en rust. Alsof de muziek de kracht had om een plaats van pijn opnieuw te omarmen met menselijkheid, hoop en verzoening. Ook buiten het muzikale programma stond de avond in het teken van verbinding. Bezoekers konden genieten van Argentijnse wijnen en snacks, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de BS Artis Music School. Daarmee kreeg het evenement ook een maatschappelijk karakter en werd een bijdrage geleverd aan de muzikale ontwikkeling van jong talent. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn waarbij onder het genot van hapjes en drankjes een toast werd uitgebracht op de Nationale Dag van Argentinië. Het vormde een passend slot van een geslaagde culturele ontmoeting die muziek, vriendschap en internationale samenwerking op bijzondere wijze samenbracht. Deze culturele uitwisseling was meer dan een concert. Het was een viering van kunst, internationale vriendschap en de verbindende kracht van muziek. Bovenal was het een avond die liet zien dat cultuur niet alleen vermaakt, maar ook heelt, inspireert en nieuwe positieve energie kan brengen op plaatsen die een bijzondere betekenis dragen in de geschiedenis van een land. Misschien is dat wel de mooiste herinnering aan deze avond, dat in Fort Zeelandia, een plek waar de geschiedenis zwaar kan aanvoelen, muziek voor enkele uren de boventoon voerde en mensen van verschillende achtergronden samenbracht in een sfeer van schoonheid, respect en hoop. Dat alleen al maakte deze culturele uitwisseling tot een bijzondere gebeurtenis. Al dus een muzikaal stuk uit Stanius, geschreven door Asha Remisser. Tot zover dit artikel uit Stanius.

Dan komt er een volgend artikel. Meneer Jones zegt, economische rust moet voelbaar worden in de portemonnee. Hij heeft groot gelijk, moet voelbaar worden. Maar jouw regering Jones van de NDP, DNA-lid van de NDP, maakt het niet voelbaar. Maakt het juist voelbaar, maakt het juist pijnlijk voelbaar in de portemonnee. NDP-parlementariër Evi Jones vindt dat de economische stabiliteit die de regering de afgelopen maanden heeft gerealiseerd nog onvoldoende merkbaar is voor de bevolking. Met daar je toch? Hoewel de wisselkoers volgens hem relatief stabiel is gebleven en er sprake is van rust op financieel-economisch gebied, merkt de gemiddelde burger daar volgens Jones nog te weinig van in de dagelijkse uitgaven. In gesprekken met TBN Prime Alert reageerde Jones op de discussie rond het begrotingstekort voor 2026. De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, stelde onlangs dat het tekort geen 5,1% maar 7,7% van het bruto binnenlandse product bedraagt. Volgens Jones, nog steeds de DNA-NDP-lid, moet de regering tijdens de begrotingsbehandeling helder uitleggen hoe het tekort is berekend als de VES met een verdere onderbouwing komt. De parlementariër erkent dat de regering erin is geslaagd de wisselkoers onder controle te houden, ondanks internationale spanningen en schommelingen op de oliemarkt. Toch vindt Jones dat de voordelen daarvan nog niet voldoende doordringen tot de samenleving. We mogen niet ontevreden zijn, maar we zijn ook niet tevreden, zei Jones. Volgens Jones moet de economische rust uiteindelijk zichtbaar en voelbaar worden in de koopkracht van de burgers. Jones pleit voor scherpere controles op prijsopdrijving door winkeliers en ondernemers. Hij wijst erop dat dezelfde producten soms binnen één winkelstraat voor sterk uiteenlopende prijzen worden verkocht. Volgens de NDP moet het ministerie van Economische Zaken actiever toezicht houden en niet uitsluitend afhankelijk zijn van meldingen vanuit de samenleving. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat de verantwoordelijke diensten beschikken over voldoende middelen om controles uit te oefenen. Ook waarschuwt Jones voor de gevolgen van eventuele aanpassingen aan de brandstofprijs. Als de overheid de huidige prijsmaatregelen niet langer kan volhouden, moet zij volgens Jones tijdig aangeven welke stappen zullen worden genomen om de impact op burgers te beperken. Tegelijkertijd ziet Jones mogelijkheden om de staatsinkomsten te verhogen zonder de bevolking extra te belasten. Hij noemt onder meer een efficiëntere belasting in een strengere btw-controles, versterking van de douanediensten en verdere stimulering van de landbouwsector. Volgens Jones kan een hogere landbouwproductie niet alleen leiden tot importvervanging, maar ook tot meer export en extra devieseninkomsten voor Suriname. Jones benadrukt wel dat economische ontwikkeling integraal moet worden aangepakt. Het heeft weinig zin om producties te stimuleren als problemen zoals wateroverlast en gebrekkige infrastructuur blijven bestaan, aldus de NDP-parlementariër Jones. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Grankreek eist ophelding over zandafgravingen nabij dorp. Kapitein Angelique Palmtak van het inheemse dorp Grankreek in Saramaca trekt aan de bel over zandafgravingen die volgens de gemeenschap steeds dichter bij het woon- en leefgebied van het dorp plaatsvinden. De dorpsleiding wil duidelijkheid over de verleende vergunningen en heeft de overheid tot 19 juni de tijd gegeven om met antwoorden te komen. In het radioprogramma EBC Actueel zei Palmtak dat de bewoners de ontwikkelingen niet langer kunnen negeren. Volgens haar vinden de zandafgravingen plaats binnen het traditionele woon- en leefgebied van Grankreek en rukken de werkzaamheden steeds verder op richting woningen van de dorpelingen. Daardoor groeit binnen de gemeenschap bezorgdheid over de gevolgen voor de leefomgeving. Ze komen te dichtbij, aldus de kapitein. Volgens haar, de kapitein, zou een ondernemer zelfs plannen hebben gehad om nog verder richting het dorp uit te breiden, wat voor de gemeenschap aanleiding was om in actie te komen. Palmtak zegt dat één ondernemer ongeveer 1,5 jaar actief is in het gebied, terwijl een andere volgens haar al 5 tot 6 jaar zand wint en inmiddels meerdere verlengingen van zijn vergunning zou hebben gekregen. Volgens de kapitein hebben de afgravingen directe gevolgen voor de leefomgeving van de gemeenschap. Grankreek is voor voedselvoorziening afhankelijk van jacht en visvangst. Palmtak vreest onder meer afkalving van het terrein en wateroverlast door de ontstane zandputten. Ook waarschuwt zij voor een toename van muggen doordat afgegraven gebieden zich vullen met water. Daarnaast zouden de veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de visstand waarop bewoners zijn aangewezen. De werkzaamheden liggen volgens haar inmiddels al 2 maanden stil in afwachting van duidelijkheid over de uitgegeven concessies en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Palmtak zegt dat brieven zijn gestuurd naar verschillende ministeries, de regering en president Jennifer Simons. Volgens haar heeft de gemeenschap, dus volgens Palmtak, heeft de gemeenschap tot nu toe geen duidelijk antwoord ontvangen. Recent is opnieuw een schrijver gestuurd waarbij de overheid 2 weken de tijd heeft gekregen om te reageren. Die termijn loopt volgens Palmtak af op 19 juni. Als er tegen die tijd geen duidelijkheid komt, sluit de gemeenschap verdere stappen niet uit. De kapitein Palmtak benadrukt dat volgens haar geen toestemming is gegeven voor de activiteiten binnen het leefgebied van Grankreek. Niemand heeft toestemming gegeven, zei zij tijdens het interview. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de VITS, ondersteunt Grankreek in het conflict rond de zandafgravingen. Volgens directeur Silène Frans zijn inheemse gemeenschappen regelmatig onvoldoende betrokken bij besluiten over activiteiten in hun woon- en leefgebieden. Frans zegt dat de gemeenschap ernstige zorgen heeft over de gevolgen van de afgravingen. Door de recente regenval zullen uitgegraven gebieden inmiddels grotendeels met water zijn gevuld. Volgens de VITS, Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname directeur, gaat het probleem verder dan alleen Grankreek. Zij stelt dat meerdere inheemse gemeenschappen te maken krijgen met concessies die worden uitgegeven zonder dat de betrokken dorpen daar vooraf voldoende bij worden betrokken. Friends benadrukt dat niet alleen dorpsbesturen, maar volledige gemeenschappen betrokken moeten worden bij besluitvorming over activiteiten in hun leefgebied. Volgens haar, Friends, de directeur van de VITS, worden die interne besluitvormingsprocessen in de praktijk vaak overgeslagen. Daarnaast zegt zij dat VITS nog altijd wacht op een gesprek met de regering over de erkenning van de grondrechten van inheemse volken. Volgens Friends zijn hierover sinds september vorig jaar meerdere verzoeken gedaan, maar heeft een formeel overleg nog niet plaatsgevonden. Zij spreekt de hoop uit dat de kwestie rond Grankreek leidt tot meer aandacht voor de bescherming van inheemse woon-

onderzoek Agir Aswijk verandert narratief op binnenlandse oorlog. Heb je pietje, kom nu. De binnenlandse oorlog wordt vaak getypeerd als een oorlog tussen het leger van Suriname en het junglecommando. Maar het onderzoek van Agir Aswijk laat zien dat het ging om een oorlog op het hoogste niveau. Een oorlog tussen de Surinaamse regering en het verzet in Nederland onder leiding van mensen als André Haakmat, Romeo Hoost, Paul Somhario en anderen. De Surinaamse regering zette het leger in en het verzet zette het junglecommando, dropt historicus Aswijk gelijk een spreekwoordelijke bom aan het begin van de presentatie van zijn masterthesis in boekvorm getiteld De inheemse bevolking en de Surinaamse binnenlandse oorlog 1986-1992. In een tot de laatste stoel gevulde bibliotheekzaal bracht Aswijk de geschiedenis tot leven. Aswijk zegt dat de Nederlandse staat volgens hem, volgens zijn bronnen, het junglecommando onder leiding van de huidige leden van ABO, Bronnie Brunswijk, heeft gefinancierd. Dat werd gedaan via het zesde zendingsgenootschap. De Nederlandse regering gaf via dit genootschap geld voor de ondersteuning van de slachtoffers van de binnenlandse oorlog in Frans-Guyana. Maar er zat daar een Nederlandse kolonel genaamd Bas van Tussenbroek. En van Tussenbroek kon ook bij het geld komen en was een adviseur van Brunswijk toen, legt Aswijk uit. Hij legt in zijn 114 pagina's tellende boek vooral uit wat de rol van de inheemse was gedurende de binnenlandse oorlog. Hij legt in zijn 114 pagina's tellende boek vooral uit wat de rol van de inheemse was gedurende de binnenlandse oorlog. Hij geeft daarmee een andere kijk op eerdere publicaties zoals van Pater Toon de Dorsthorst. Die publiceren dat de opstand van de inheemsen na het Kourou-akkoord kwam, doordat die werden bewapend door het Nationaal Leger. De inheemsen die ik heb gesproken waren tegen het idee dat er bij het akkoord was gesproken over een politieeenheid van junglecommandoleden die voor het binnenland zou zijn. Dat maakte dat er een opstand kwam. Hij, Aswijk, zegt ook dat sinds 1986 inheemsen in het leger stapten vanwege het enorme geweld dat het junglecommando gebruikte bij het bezoeken van inheemse dorpen. Het begon in Bigistong en verschoof naar andere plekken. En terwijl inheemsen verhalen vertelden over geweld en verkrachtingen door de junglecommando, liet het verzet in Nederlandse media optekenen dat het niet was, waar was en dat ook het junglecommando geen burgers aanviel, legt Aswijk uit. Het onderzoek van Aswijk en zijn daarop gevolgde publicatie zorgen ervoor dat het narratief invalshoek van waaruit de jaren rond 1980 worden gepresenteerd in Suriname en Nederland verandert. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo meldt Aswijk in Nederland zeer veel problemen gehad te hebben met zijn promotor, omdat die zijn promotor niet wilde meegaan met de onderzoeksresultaten vanwege diens de promotor persoonlijke overtuiging. Op de vraag of hij vreest dat zijn narratief door de groepen die in Suriname en Nederland de invalshoek blijven bepalen zal worden genegeerd, zegt Aswijk dat dat niet ter zake doet. De geschiedenis wordt altijd herschreven zodra er onderzoek naar wordt gedaan. Het maakt niet uit of mijn onderzoek terzijde wordt geschoven. Over 30 jaar zal iemand mijn boek oppakken en ermee doorgaan. Klank het kalm. Aswijk is blij dat de archieven van de Tweede Kamer over de periode 1980 vrijkomen. Maar waar ik benieuwd naar ben, zijn de archieven van de Nederlandse inlichtingendiensten van 1986 tot 1992. Ik weet bijna zeker dat de inlichtingendienst wist dat Bas van Tussenbroek deed in Frans-Guyane en ook wat het verzet deed. En die archieven zijn niet openbaar, zegt Aswijk. Zijn volgende boek wordt al geschreven en zal gaan over de binnenlandse oorlog zelf. Tijdens de presentatie donderdag
zaten in de zaal van de universiteitsbibliotheek ook enkele historici van de faculteit der humaniora, waar de studierichting geschiedenis onder valt. Met van trots stralende ogen klonk het: het is onze eerste student die een bachelor heeft gedaan hier en die een boek uitbrengt. We hopen op meer. Nou, kijk. Historia. Even kijken, het zat vol met de zaal van de universiteitsbibliotheek had enkele historici van de faculteit humaniora, waar de studierichting geschiedenis onder valt. Nou, laat me beginnen als Romeo Hoos ga ik nu praten. Laat me beginnen, deze man, Achier, als wij tegen te spreken. Want hij zegt, het was een strijd tussen de regering van Suriname en een verzetsmensen uit Nederland, zoals Romeo Hoost, Andy Haakman, etc. Nou, Romeo Hoost werd pas bekend, ja mensen, Romeo Hoost werd pas bekend als verzetsman toen 2007 de rechtszaak van de krijgsraad tegen Boutsen bekend werd. Daarvoor werd Romeo Hoost zijn naam niet genoemd, dus Achier Aswijk, als je onderzoek doet, moet je ook de mensen gaan vragen hoe het is. Dan kan je daarna zeggen, je hebt met Romeo Hoos gesproken, maar volgens mij vertelt Romeo Hoos een leugen, maar je moet met Romeo Hoos praten en elkaar Romeo Hoos inneem, zomaar in onderzoek. Daar gaat je onderzoek uit, min voor mij. Romeo Hoos van het Raad voor de Bevrijding van Suriname die is ontstaan in 1983 hier in Nederland. En André Haakman leefde op slechte voet. De Raad voor de Bevrijding van Suriname, het verzet, en André Haakman waren geslagen vijanden. André Haakman deed de Unumika acte moorden. Maar mensen uit het verzet leven nog, Romeo Hoos leven nog. Als je onderzoek hier in Nederland pleegt, vraag dan Romeo. Ieder journalist hier, ieder persorgaan hier kent Romeo Hoos zijn telefoonnummer. Had je het zo gehad, had je met Romeo Hoos gesproken. En had je onderzoek gedaan, had je Romeo Hoos ondervraagd. En wanneer Romeo Hoos A zegt ja, dan had je geschreven, ik heb met Romeo Hoos gesproken. Hij heeft A gezegd, maar ik denk dat het B is. En look hoe zijn die aan pater, de pater toont de dorshorst, moest gewoon lee. Hey, Aswijk, je hebt een flut onderzoek gedaan. En zoals men zegt, er bestaan sociologen en sociologen, zeg, er bestaan historicus en historica. Tot zover het bericht over het onderzoek van meneer Achier Aswijk. Wat een flirt. Ik, Romeo Hoos, zeg dit.

afsluiting de valutakoersen van vandaag, maandag 15 juni, 10 uur 's ochtends Suriname tijd, dat is 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je euro, als je US dollar, een Yankee dollar, verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,491 SAD voor terug. Het belangrijkste is kopen, want daar de meeste mensen kopen dollars, kopen vreemde valuta bij de Centrale Bank. Als je een dollar, een Yankee dollar, wil kopen bij de Mama Banyi van Suriname, de Centrale Bank, moet je 37,545 SAD neertellen. 37,545 SAD voor een US dollar. Als je euro verkoopt, dus je levert een euro in bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,838 SAD voor terug. Maar het belangrijkste is, wanneer je koopt, als je euro wil kopen, moet je 43,806 SAD neertellen. 43,506 SAD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3754,50 SAD neertellen. 100 euro's kopen, moet je 4350,6 SAD neertellen. En dan uitsmijtertje. Een man met 150 schorpioenen opgepakt op vliegveld Kaapstad. Een man is op een vliegveld in Zuid-Afrika opgepakt met 150 schorpioenen. De giftige dieren zaten verstopt onder zijn kleding en zijn koffers, schrijven lokale media. De 28-jarige man werd vrijdag gearresteerd op de internationale luchthaven van Kaapstad. De politie had informatie gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich had en verspreidde een signalement. Nadat de man was gelokaliseerd, werd zijn bagage en kleding doorzocht. Hij moet morgen voorkomen in de rechtbank van de stad Bellville in Zuid-Afrika. De schorpioenen, die allemaal afzonderlijk verpakt waren, zijn naar een beveiligde locatie gebracht. Wat de dieren waard zijn, is niet bekend. Tot zover een bericht. Het Algemeen Dagblad. Nee, een bericht van de NOS. Een man met 150 schorpioenen. Niet alleen in zijn verpakking, maar ook op zijn lichaam. Oei, ik wil weten hoe zo'n man zou vliegen. Tot zover het nieuws van vandaag, maandag 15 juni 2026. Ik heb technische assistentie gehad van Regis. Regis, dankjewel. Ik zou zeggen, de zon komt wel op. Geniet ervan. Brasa dinsdag, we meet woensdag. Dag.

0: Vodafone Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
2: Digitale radio, fahonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
4: 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio. Muziek en informatie.

0: और आंखें खुली आश मोहब्बती फिल्म का नाम है हमारे दोस्तों
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
8: Tijdens de coronaverhoren heeft de OM-teler Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Sijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Sijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं।
1: लाइव फ्रॉम देन हाग वाहो हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Tijdens de coronaverhoren heeft de OM-teler Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07536522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Tijdens de coronaverhoren heeft de OM-teler Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-leider Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze frisse maandagmiddag van 15 juni 2026. Ik hoop dat u een leuk weekend heeft gehad. De zon was volop in zicht in place. Dus ik hoop dat u ervan heeft genoten. Zo te zien gaan we een mooie zonnige dagen tegemoet. Maar het is vandaag nog een beetje frisjes. Hier is het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 15 juni 2026. Wereldbankgroep pompt miljoenen in Caribisch fonds. Ook Suriname komt in aanmerking. De International Finance Corporation, IFC, de private investeringstak van de Wereldbankgroep, investeert tot $15 miljoen in een nieuw regionaal fonds dat economische groei, werkgelegenheid en klimaatbestendige ontwikkeling in het Caribisch gebied moet stimuleren. Ook Suriname behoort tot 13 landen die voor financiering in aanmerking komen. Het gaat om het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, een investeringsfonds dat is opgezet. Sorry, mijn telefoon gaat hier, maar ik probeer het weg te krijgen, het lukt me niet. Het gaat om het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, een investeringsfonds dat is opgezet door het CARICOM Development Fund, CDF. En wordt beheerd door de regionale investeringsmaatschappij Cygnus. Het fonds richt zich op de financiering van middelgrote ondernemingen, infrastructuurprojecten en initiatieven die de economische weerbaarheid van Caribische landen moet versterken. Volgens de IFC is dit de eerste keer dat de organisatie via een regionaal schuldfonds rechtstreeks investeert in het Caribisch gebied. De investering van maximaal $15 miljoen moet andere investeerders aantrekken, zodat het fonds uiteindelijk kan uitgroeien tot een omvang van tussen de $75 en $125 miljoen. De Wereldbankgroep wijst erop dat veel Caribische bedrijven moeite hebben om langlopende financiering te verkrijgen. Hierdoor blijven investeringen in productie, innovatie en uitbreiding vaak achter. Volgens betrokken instellingen kampt de regio met een financieringstekort van meer dan $22 miljard. Het nieuwe fonds moet daar verandering in brengen door kapitaal beschikbaar te stellen voor ondernemingen en projecten die voor commerciële banken vaak te groot, te risicovol of te langlopend zijn. Voor Suriname kan het fonds nieuwe mogelijkheden creëren voor bedrijven die actief zijn in sectoren zoals landbouw, energie, transport, woningbouw, waterbeheer, financiële dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie. Deze sectoren behoren tot de prioriteiten van het fonds. Daarnaast kunnen projecten gericht op klimaatadaptatie en duurzaamheid in aanmerking komen voor financiering. Voor landen als Suriname die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, kan dit een belangrijke aanvullende bron van investeringskapitaal vormen. Een belangrijk doel van het fonds is het mobiliseren van privaat kapitaal. Caribische economieën zijn traditioneel sterk afhankelijk van overheidsinvesteringen, internationale leningen en ontwikkelingshulp. Door meer particuliere investeringen aan te trekken, hopen de initiatiefnemers de economische basis van de regio te verbreden. Volgens IFC-directeur voor het Caribisch gebied, Elisabeth Martinez de Marcano, hebben bedrijven in kleine eiland- en kuststaten behoefte aan flexibele en langlopende financiering om te kunnen groeien en beter bestand te zijn tegen economische schokken en natuurrampen. De aankondiging komt op een moment waarop veel Caribische landen zoeken naar nieuwe bronnen van financiering voor economische ontwikkeling. Tegelijkertijd bereiden verschillende landen zich voor op grote investeringen in duurzame energie, klimaatbestendige infrastructuur en digitalisering. Voor Suriname kan het fonds op termijn een aanvullende financieringsbron worden naast traditionele bankleningen, internationale ontwikkelingsfondsen en investeringen die samenhangen met de opkomende olie- en gassector. Indien Surinaamse ondernemingen erin slagen toegang te krijgen tot deze middelen, kan dat bijdragen aan meer investeringen, nieuwe bedrijvigheid

CDA begint een intensieve begrotingsmarathon. Focus op prioriteiten, sociale sector en productie. De Nationale Assemblée staat later op de dag met de behandeling van de staatsbegroting 2026. Dus vandaag. Volgens commissievoorzitter Rabin Parmisser wacht het parlement een intensief traject met lange vergaderdagen, scherpe prioriteiten en stevige discussies over de beperkte financiële ruimte waarover de regering beschikt. Door het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product kunnen voornemens van diverse ministeries niet worden uitgevoerd. Haast alle ministers willen meer geld. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. De openbare behandeling begint vandaag om 10 uur. Daarna zal het parlement vrijwel iedere werkdag vergaderen om 10 uur tot 8 uur 's avonds. Dus vanaf 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Alleen op woensdagen wordt niet vergaderd, want dan wordt de vergadering van de Raad van Ministers gehouden. Indien de vergadering later aanvangt, zal de verloren tijd in de avond worden ingehaald, zegt Parmisser in een gesprek met Star News. Als wij bijvoorbeeld een half uur later beginnen, dan gaan wij ook een half uur langer door. De bedoeling is om het programma strak af te werken, zegt Parmisser. Voorafgaand aan de openbare behandeling komt het parlement in een huishoudelijke vergadering bijeen. Dan zal het eindverslag worden gepresenteerd over de begroting. Prioriteit voor onderwijs, zorg en productie. Uit de voorbereidende werkzaamheden van de commissie blijkt volgens Parmisser dat vrijwel alle ministeries meer middelen wensen dan binnen de huidige begrotingsruimte mogelijk is. Er wordt echter prioriteit gegeven aan sectoren die niet langer kunnen wachten op investeringen. Daarbij noemt Parmisser onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en de productiesector. We moeten mensen beschermen, maar tegelijkertijd ook investeren in productie, zodat er meer inkomsten voor het land kunnen worden gegenereerd. Sommige achterstanden kunnen niet langer worden uitgesteld, aldus de commissievoorzitter. Volgens hem, Parmisser, geldt dat onder meer voor knelpunten in de gezondheidszorg, de beschikbaarheid van medicijnen, onderwijsvoorzieningen en de achterstand in de infrastructuur. Parmisser verwacht dat het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product een belangrijk onderwerp van discussie zou worden tijdens de behandeling. Hij wijst erop dat al jarenlang verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop leningen in de begroting worden verwerkt. Volgens Parmisser wordt daarbij vaak voorbijgegaan aan het feit dat een aanzienlijk deel van de opgenomen financiering wordt gebruikt voor de aflossing en herstructurering van bestaande schulden. De commissievoorzitter merkt op dat de huidige regering door schuldherschikkingen en herfinanciering volgens eerdere berekeningen honderden miljoenen Amerikaanse dollars aan toekomstige betalingsverplichtingen heeft weten te besparen. Naast de financiële ruimte vormt ook de uitvoeringscapaciteit van de overheid een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de commissiebehandeling is volgens Parmisser herhaaldelijk gewezen op tekorten aan gespecialiseerd personeel voordat bij projecten die niet buitenlandse leningen en internationale financieringen worden uitgevoerd. Vooral bij projecten die met buitenlandse leningen en internationale financiering worden uitgevoerd. Internationale financiers stellen vaak strikte eisen aan voorbereiding, uitvoering en rapportage. Zonder voldoende deskundig kader kan de uitvoering van projecten vertraging oplopen. De commissievoorzitter zegt tevreden te zijn over de medewerking van ministeries tijdens de voorbereiding. Aanvullende informatie, tabellen en onderbouwingen zijn de afgelopen dagen nog aangeleverd, waardoor de commissie zich beter heeft kunnen voorbereiden op de behandeling. Met het oog op de beperkte resterende maanden van het begrotingsjaar benadrukt Parmisser het belang van een snelle afronding. Wanneer de begroting medio 13 juli wordt goedgekeurd, resteert nog ongeveer een half jaar voor de uitvoering van de geplande programma's. Het is daarom belangrijk dat wij voortvarend werken, zodat de middelen die worden goedgekeurd ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet, benadrukt Parmisser. Hij is ingenomen.
tonen de inzet van diverse vaste commissies, wetgevingsjuristen en het gehele personeel van de Nationale Assemblée. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar mijn commentaar hierbij, men heeft over de beperkte middelen, let goed, men heeft het over de beperkte middelen, weinig financiële ruimte. Hé, daar zijn de ons benoemd, Renang moest benoemd, wat ambassadeur naar Zwitserland. Senang moest benoemen wat ambassadeur naar Marokko. Senang moest benoemen wat ambassadeur naar Israël. Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Dat zij voor Jones, Steve Jones, ja, de bisschop van de kerk van Boutersen, dat 20 jaar veroordeeld en dus op de vlucht overleden, misdadig crimineel Boutersen. Wat heeft Suriname in Israël dat zo'n crimineel? Ja, want Steve Meyer, werd toen Boutersen in leven was al voorgedragen voor een ambassadeursfunctie in Israël. Maar vanwege een seksuele intimidatie in zijn kerk en na protesten werd die benoeming, die voordracht ingetrokken. Nu wordt hij weer door de NDP-regering onder leiding van mevrouw Simons, het ministerie van Buitenlandse Zaken, meneer Bova, benoemd tot ambassadeur in Israël. Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Er wordt de ambassadeur benoemd in Zwitserland. Wat voor belangen heeft Suriname in Zwitserland? Je kan toch daar de ambassadeur in Brussel, de Surinaamse ambassadeur in België, een belangrijk land, kan je toch benoemen als niet-residerende ambassadeur in Zwitserland van Suriname? Dat kost je niks, alleen de reizen naar Zwitserland, zo nu en dan. Waarom moet je een permanente post, ambassadepost gaan zetten in Zwitserland? Het kost je huur van een pand, het kost je huur van het huis van de ambassadeur, het kost je personeel. Dat is do. Mevrouw Simons, wat bent u mee bezig? Waarom moet er een ambassadeur in Marokko komen? Wat voor zaak hebben we in Marokko? Benoem dan de ambassadeur hier in Europa. Of misschien, we hebben ook een ambassadeur in Ghana. Benoem hem als niet-residerend ambassadeur voor Suriname in Marokko toch? Kost je minder geld? Ik bedoel, ik ben dom, maar zo dom ben ik nog niet. Om te weten dat je niet-residerende ambassadeurs kan hebben die ook de wereld rondreizen om hun zaken goedkoper te maken. Steve Meyer wordt ambassadeur in Israël. Wat voor baat heeft Suriname daarbij? Mevrouw Kanhai, die wordt ambassadeur in Zwitserland. Wat voor baat heeft Suriname aan Zwitserland? En zo gaan we door. Het land heeft al geen geld. Men klaagt over weinig financiële ruimte bij de behandeling van de begrotingen van die vandaag beginnen. Dan benoemt men lukraak ambassadeurs. Weet je wat dit is? De zuiver family and friend. Men moet vrienden, men moet vrienden voorzien. Family and friends. Men moet vrienden plaatsen om geld te verdienen. Zonder enig zin. If I'm in this antoki, zal Suriname vandaag te klein zijn. Dan heer Brontapu Bembari, money no de, toch weer benoemd ambassadeur, neem prijs bij UNAF abi ambassadeur. Na poort broeko weer broeko. Echt waar, ik vind dit weggegooid geld. Ambassadeur Steven Meijer in Israël, ambassadeur in mevrouw Kanhai, de dochter van meneer Kanhai in Zwitserland, ambassadeur in Marokko, ik weet niet wie die gaat worden, maar het is toch belachelijk. Dat zo'n arme land. En money no desref, zei hij. Oil money ne kong ete. Dan gaan we ambassadeurs lukraak benoemen. Het is een faciliteren van partijgenoten. Jippiesma, die steun je partij. Die deel voeten hoeven naar partij. Je hebt dingen aan Europa. Bah, vies. Echt waar. Zo komt Suriname nooit vooruit. Tot zover. Omdat het daar nu is voorzien van mijn kom.

0: Intussen zegt Bronte Soario, ik blijf mijn grondwettelijke taken uitvoeren. De fractieleider van Partiaal Loer, PL Bronte Soario, zegt in een gesprek met Star News dat hij zijn grondwettelijke taken als lid van de Nationale Assemblée zal blijven vervullen. Hij zal zich onverminderd inzetten voor de vertegenwoordiging van het volk. De Surinaamse grondwet is helder over de wijze waarop een lid van de DNA Assemblée, van de Nationale Assemblée, zijn lidmaatschap kan verliezen. Ik ben gekozen door het volk en vervul een grondwettelijke mandaat. Dat mandaat neem ik serieus en ik zal mijn verantwoordelijkheden blijven uitvoeren. Soario wijst erop dat de zaken waarover het Openbaar Ministerie spreekt betrekking hebben op zijn voormalige functie als minister en niet op zijn huidige functie als volksvertegenwoordiger. Volgens Soario heeft de Nationale Assemblée hem niet schuldig verklaard, maar besloten de weg vrij te maken voor het verdere traject van het Openbaar Ministerie. Over schuld of onschuld beslist uiteindelijk de rechter. Dat is hoe onze rechtsstaat werkt. De politicus benadrukt verder dat hij zijn parlementaire taken zal blijven vervullen en aanwezig zal zijn bij de behandeling van de begroting die vandaag begint. Het Surinaamse volk mag erop rekenen dat ik mijn werk blijf doen. Ik ben niet gekozen om weg te lopen voor verantwoordelijkheid. Ik ben gekozen om het volk te vertegenwoordigen.
1: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-653-2247. Meer info www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-leider Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.